0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: This program is brought to you by
2: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
1: Like us on facebook.com/FM247365.
3: Active, yummy,
4: seven.
3: Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Se